0: Boguilla 88.9 FM Stereo.
1: Radio Boguilla 88.9 te presenta Avance di Noticia a UO.
2: Bom de gás, vou cheio do nada, vou stress. Sem las. Passa e veres um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras, vou cheio. Paga solamente 27,50 e cambia saque para uma completamente yen. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas e manhã tem o gesto só de merdia. EcoGas. Econômico, rápido e confiável.
3: Tegen het land Aruba om te zorgen dat ze hun afspraken nakomen. En die afspraken die betekenen eigenlijk dus dat, dat er zorg geleverd, als er zorg geleverd worden aan illegale of ongedocumenteerde, dat die zorg ook geleverd kan worden en dat die rekening ergens neergelegd kan worden. En het land Aruba heeft een afspraak met de Verenigde Naties ooit gemaakt waarin ze zeggen, hey, wij zorgen ook voor ongedocumenteerden, dat ze een dak boven hun hoofd hebben, dat de kinderen naar school kunnen, dat er eten is, dat ze veilig zijn en als ze ziek zijn, dat ze geholpen worden. Die rekening die wordt nu bij ons neergelegd, maar die hoort niet bij ons, die hoort bij de overheid. En dat weet de overheid heel goed, maar die wijst elke keer naar weet ik wie allemaal, behalve naar zichzelf. En uiteindelijk is natuurlijk nu, is niet alleen het ziekenhuis het type van, want wij hoesten dat bedrag een beetje op, maar het gaat eigenlijk gaat het ten koste van onze eigen bevolking. Want wij hebben geen geldboom. Dat komt dus eigenlijk komt dat indirect van AZV-premies en een deel van toeristengelden. Daar is dat geld helemaal niet voor bedoeld. Maar nogmaals, wij moeten het geld ergens vandaan halen. Dus nu betaalt onze eigen samenleving voor deze grote groep. Maar het probleem ligt natuurlijk eigenlijk niet bij AZV. Ik hoorde dat meneer Douwers wel zegt. Ja, nou, kijk, AZV vindt er wel iets van. AZV zegt natuurlijk van ja, jullie gebruiken ons geld, AZV-geld, gebruiken jullie voor ongedocumenteerden. Dat is niet de bedoeling. En daar heeft AZV natuurlijk eigenlijk wel gelijk in. Want die zegt ja, dat geld wat wij beschikbaar stellen aan het ziekenhuis of aan Respaldo of aan IMSAN, want wij hebben het grootste probleem, omdat de meeste mensen bij ons komen, maar ook de anderen ervaren dit probleem. AZV zegt ja, dat geld is bedoeld voor AZV-verzekerden, niet voor andere zaken of voor andere mensen. Kijk, humaan kan je daar iets van vinden. Wij als ziekenhuis hebben al gezegd, ja, wij zijn er voor iedereen. Ongeacht wie je bent, wat je bent, welke kleur, of je wel of niet verzekerd bent. Het ziekenhuis is er voor iedereen. Nos semper tei. Het is onze visie. Maar er moet wel iemand voor betalen. En wij kunnen dat niet zomaar ophoezen. Dus wij zeggen altijd tegen AZV, ja, u heeft gelijk. Maar bespreek dat ook met de minister. Want de minister is er verantwoordelijk voor dat hij rekening betaalt. Alle ministers van Volksgezondheid van de afgelopen jaren. En onder mijn bestuur, ze weten van deze zaken. Daar hebben we ook brieven van. En onder mijn bestuur, we hebben erover gesproken met de minister van Volksgezondheid, met de minister van Justitie, met de minister van Economische Zaken, met de premier. We hebben het besproken met VNO, de vertegenwoordiger van Nederland op Aruba. We hebben besproken met de gouverneur. We hebben besproken met het CAFT, het college wat toezicht houdt op Aruba. Ik heb besproken met VWS, dus het ministerie van Volksgezondheid van Nederland. Ja, zelfs met de vertegenwoordiging van de Verenigde Naties hier op Aruba. Met de vluchtelingenorganisaties. Ze overal bespreken het en we hopen daarmee dat er iets gebeurt. Maar er gebeurt niets. En inmiddels is het dus 29 miljoen wat er open staat. Dus aan rekeningen die hier bij het ziekenhuis staan aan zorg die we geleverd hebben. En dat is echt zorg. Dus er zit geen toeslag op. Er zit geen grote marge op. Het is gewoon echt geld wat we uitgeven om die zorg te geven. Ja, en die rekening ligt bij de overheid. En de overheid doet niet zoveel. Dat is een goede vraag. Net als bij de illegale. Want de meeste zorg die we aan illegale leveren, geldt voor de toeristen ook, is acute zorg. Dus dat is zorg die gewoon we niet kunnen weigeren. Dus dat als je een groot ongeluk krijgt met een de UTV's maar nemen. Of natuurlijk op de weg. Ja, als je arm eraf ligt of je been is gebroken, dan kun je niet zeggen, kom maar terug als je kan betalen. Want dan is er zoveel nevenschade. Wat we dan wel doen, is dat we gewoon alleen het hoogst noodzakelijk doen. Dus we leveren aan zowel ongedocumenteerde als aan toeristen die niet kunnen betalen, doen we geen onnodige zorg. Doen we sowieso nooit. Maar dan proberen we heel voorzichtig te zijn met welke kosten we maken. Maar voor toeristen geldt inderdaad dat wij het echt heel bizar vinden dat er gewoon hele grote groepen toeristen naar het eiland komen die niet goed verzekerd zijn of helemaal niet verzekerd zijn. 58% van alle Amerikanen die wij opnemen of opnemen die bij ons bij de eerste hulp de deur kloppen en die we vervolgens gaan zien en behandelen en eventueel moeten opnemen in het ziekenhuis, 58% daarvan is niet goed of niet verzekerd. Ja, en dat is voor ons killing, want ook dat zijn weer kosten die we eigenlijk gewoon niet zomaar ergens vandaan kunnen halen. Dus we laten anderen daar eigenlijk voor betalen. Andere toeristen die vragen we veel meer dan onze eigen bevolking. Maar eigenlijk betalen natuurlijk de AZV-verzekerden ook weer daarmee. Dus onze eigen bevolking geeft al zoveel ruimte weg aan toeristen en moet ook nog een stukje van zijn zorggeld weggeven, wat natuurlijk echt bizar is en ook geen goede samenleving als je dat op die manier inricht. We hebben het geëscaleerd begin van het jaar, eind vorig jaar, naar de minister van Volksgezondheid, de minister van Toerisme, ook naar de minister van Justitie, omdat we toen ook weer zoveel mensen hadden die niet konden betalen, wilden betalen voor de zorg. Er is toen beloofd door de minister om nu in oktober, dus over 2 weken, dat er een fonds zou zijn. Dat daarin alle zorgaanbieders, zorgverleners uit dat fonds geld zouden kunnen halen. Als er een toerist zou komen die niet verzekerd is of niet goed verzekerd is, hè, dat is niet alleen HOH, maar ook in Zandra Spaldo, vrijgevestigde artsen. Dat heeft de minister beloofd in januari. Die hebben een document voor ondertekend. De ATA was daarbij betrokken. Die heeft niet mee ondertekend, want die is geen partij. Maar die zeggen van ja, dat is logisch, we moeten dat doen. Ja. En wij hebben ook tegen de ATA gezegd, jullie hebben een verantwoordelijkheid ook. Dat jullie ervoor zorgen dat mensen hier goed voorbereid komen. Dat ze niet alleen maar weten dat hier witte stranden zijn, maar ook dat de zorg goed is. Maar als je die zorg nodig hebt, dat je daarvoor moet betalen. Dus zorg dat je verzekerd bent. Heel veel landen over de wereld die zeggen, als voorwaarde om binnen te komen, moet je verzekerd zijn. Ja. Aruba doet dat niet. Ik vind dit nog steeds noodzakelijk. Ik vind het heel spijtig om te constateren, want we hebben daar brieven over gestuurd aan de minister en we hebben nog steeds geen reactie. Dat ze een belofte doet en niet nakomt. En dat geldt eigenlijk ook gewoon dat ATA hier ook niet achteraan zit. Want het probleem van de toerist wordt nu neergelegd op de bevolking. Niet alleen met de UTV's, niet alleen met volle wegen, niet alleen dat de prijzen op Aruba duurder worden, maar ook dat daardoor minder zorg gegeven kan worden aan onze eigen bevolking. Want als wij vol liggen of geen geld hebben, ja,
0: dus kan een compagnie no bra certificaat e contratar solamente com materiale de qualidade? Busca ATCO Aruba. Para fundeji, nos encalite mix of granit sefta. E para jardim de bussonho, nos oferece unwashed mix stone. Para nos contractistas, nos tem base course, no qual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AWMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Bodalén en sintonía de Boguía 88.9.
5: 88.9 Bo FM.